echiro mutumbi kumachia tunakusiza emisana tunasizanga obulamu bwaffe bonna kale yogera na bino

0: Endiga zange zimanye eddoboozi lyange.
1: Soma okwo mu Luganda, soma okwo mu Luganda.
0: 27. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera.
1: 28. Gambye lumu, tugende enkola mpola.